0: als mein Mann außer Eifel, als die Situation umgedreht hat. Also in dem Sinne auch wieder aufgehört, meinst du,
1: ja. Ja, und jij kon het gewijs hebben. You could have demonstrated it.
0: Ja.
1: Ga naar haar man toe en dan zoen je hem op zijn oor.
0: That's, ja, dat is cool. Ik kom niet toe en mijn bikini pa. Ja.
1: Dank je dat jij gedeeld hebt. Heeft die politie jou gevangen of iemand anders?
2: Ik weet het. Dat kan aan
3: Breakfast. Breakfast with Martin Bester. Jacaranda FM.
4: I'm going to this Waterloo. Then I try to open the door and it won't open. Then I hear,
5: ladies and gentlemen, next on stage, Martin Bester and his band.
4: Oh. Would you scope a guy dead off?
6: Felicity.
2: On a first date, I don't go out for like dinners. What if we get there? You're like, you, not her. I mean, that would never happen. Have you seen me?
7: What do I love about my kids is when they cost me very little money. Absolutely adore that.
3: Your feel-good breakfast show. Jacaranda FM.

Gepraat van white flag, there will definitely have to be a white flag from my side if I did this right. Jack Ryan FM, your number one feel-good station. Dido in the background. Voordat het ek vir jou Handtricks gespeel met Golden. Musiek op pad van The Kid Leroy en ook Loiso Bala, that R&B. So, dis vir my so shocking wat ek hier uitgevind het.

0: Ja, Nicky is hoe gaan het? Ek het eindelijk een keer probeer in my pa se huis. Ek het daar op die tafel gaan sit met my foon. En die volgende oomblik toe leer my foon een stuk op die vloer, het in die muur vastgevlieg. Technologie en een kosttafel werk nie saam.
1: Nicky, ek stem 110% saam met jou en dankie dat jy luister. Nee, dit gaan glad nie saam, dit gaan glad nie saam. Your number one feel good station, this is Jack Ryan FM, Luis Obala, wie ek nou net vir jou gespeel het met dat R&B. Ek het die boodskap ook gekry hierso van Laura af, I took you traveling with me. So maak my net jaloers. Listening to you from Belize. I hope I'm saying that right. It is close to Mexico. Man, oh man. Kijk hier, een dag as ek oud raak, nee, en een dag as ek groot is, wil ek ook soos Lara wees, die wereld travel in my eie yacht. Dit klink met daarmee soos die lewe, en luister na Jack Ryan FM. Al te lekker. Billy Eilish apart, Benson Boone, Rima, and our very own Lee Cole, en dit is natuurlijk die eer wat ek en jou ook lekker klet. We're gonna keep to this household rule topic. As iets wat ek vir jou wil vraag, there's always method to my madness. Wie het my gister gevra? Ek dink het was Ellie wat vir my gevra het. Beplan jy vir jou show? Ja, ek doen.
2: A lot can happen in 40 years.
3: Mr. Nelson Mandela, the free man.
4: And the Oscar goes to Charlize Theron.
5: And the Oscar goes to Sotsi.
6: It's a four.
2: And through it all, your number one feel-good station, Jacaranda, was there with you, with great music.

Beautiful sounds by the one and only Lionel Richie, My Destiny, Jacaranda FM, your number one feel-good station. Voor die heuwels van Tala, saam met Mugu, middel van die nacht. Ook daar so in die mengsel in Shabuzi, with a ball song. En dan natuurlijk het ons nou vir jou muziekjes op pad. En die muziek is Ruan Brits, BTS. Jay Something en every enekie van hom, featuring Johnny Clegg, Asimbonanga. That's going to be an interesting one.

0: www.52weke.co.za of volg ons op Facebook of Instagram. 52 weke, 52 lewens, 1 alfa. Bepalings en voorwaardes geld.
1: You're listening to Tabiso Kambule.

mis ek jou lyf. Collecteer ek wapens om geeste uit te drijf. Ja, tussen die lakens